kasteel in Engeland. En dat is cadeau gedaan door een ouder koppel die dat hebben geschonken aan de volkassociatie. Dus voilà. Daarbij de vraag, als je een kasteel over hebt, dan mag je het aan Simone schenken hier in Rotterdam. Die gaat er zeker iets leuks mee doen.

0: Merci. Oké, wij zijn Nagagonia. Wij bestaan uit twee Belgen. En twee Belgen die ook een koppel zijn. Dus Pascal is mijn echtgenote. Of ik ben de echtgenoot van Pascal. Dat je het ook bekijkt. Dus Pascal Rubens en Toon van Milo. En wij bestaan als Nagagonia duo sinds 2003. Dus ondertussen 17 jaar lang. En dat zijn 17 heel fijne en intense jaren geweest. We spelen dus folkmuziek. Folkmuziek die we zelf schrijven. Dus de liedjes maken we eigenlijk zelf. Dat is een van de dingen die we allebei heel graag doen. Muziek componeren. En dan treden we er dus samen mee op. En meestal spelen we voor dansende mensen. Dus we zijn heel blij dat we eigenlijk hier vandaag in het Batavierhuis in Rotterdam ook eens concert kunnen spelen. Want we spelen ook graag concert, maar we zijn het minder gewoon. Ja. Dus ik weet niet of jij daar nog iets aan wilt toevoegen.
1: Nee, misschien iets rond het instrumentarium. Ja. Dus voilà, Toon speelt dus diatonisch accordeon en dan sopraan sax en allerlei verschillende soorten doedelzakken. Voilà. En ik speel ook diatonisch accordeon en viool. En ik zing af en toe.

0: Oké, wij gaan nog één liedje spelen met twee en dan gaan we een eregast op het podium vragen. Maar dus eerst toch eentje met twee. Het is een liedje van Pascal dat opgedragen is aan twee Thea's. Hier is per toeval geen Thea in de zaal. Dan zou het aan drie
1: Niemand
0: Thea's kunnen...
1: 200 mensen Thea. Het is eigenlijk een opgedragen aan een Thea die gestorven is en een Thea die geboren is. Bijna ongeveer dezelfde niveau. Voilà. En het is ook een nieuwe melodie. In two.

0: Als je ooit doedelzak begint te spelen, dan ben je eigenlijk onmiddellijk verslaafd aan dat instrument. En daar komt dan nog een bijkomende ziekte bij, ook nog. Dat is dat je ook alle instrumenten of alle doedelzakken wilt kopen. Tot groot plezier van mijn prachtige echtgenote. Dus heel veel opbrengst van onze optredens is gegaan in de aankoop van doedelzakken. Dus ik heb thuis in mijn repetitieruimte een rek van de IKEA. En dat hangt, dat is ongeveer 1,5 meter aan een stuk, allemaal verschillende doedelzakken. En allemaal verschillende doedelzakken, want de meeste mensen denken dat de doedelzak een Schots instrument is. Maar er zijn ontzettend veel verschillende types doedelzakken. En eigenlijk is de Schotse doedelzak zeker de meest bekende, maar zeker niet de oudste doedelzak. Dus de oorsprong van de doedelzak ligt in India. En dan is dat instrument eigenlijk een beetje gereisd via de zijderoute richting Europa, zou je kunnen zeggen. En je hebt dus in heel dat gebied doedelzakken. Dus als je in Turkije gaat kijken, heb je doedelzakken. Als je in Griekenland gaat kijken, heb je verschillende types doedelzakken. En dat verschilt heel fel per streek. De doedelzakken die ik vandaag, of de doedelzakken, want nu heb ik er maar één bij, die ik speel, is een instrument uit Centraal-Frankrijk, de Grand Bourbonnais. En heeft nogal een zachte klank. Een Schotse doedelzak is een instrument dat echt heel veel indruk maakt en daarvoor ook vaak werd gebruikt om naar de oorlog te trekken. Ja. Ik ben nog niet met deze doedelzak naar de oorlog getrokken en ik ga dat ook niet doen, denk ik. In Bretagne heb je een heel mooi type doedelzak, de Biniou. En de Biniou Brass is een instrument dat dichter ligt bij de Schotse doedelzakken. Maar dus de Biniou Cos is eigenlijk ooit las ik op een website, vond ik een heel leuke beschrijving van de Biniou Cos. This is the bagpipe your mother warned you for. Omdat het is een schelmeitje dat ongeveer, laten we zeggen, 15 centimeter groot is. Dus piepklein, ik krijg er juist die vingers op. Klinkt oorverdovend luid. Oorverdovend, dus het wordt meestal in combinatie met de bombarden ook gespeeld. Buiten kunt 300 man zonder problemen aan het dansen krijgen. En het is dus ontzettend luid, maar ook ontzettend hoog. Dus, ja, het is echt een giller, echt een heerlijke giller.
1: Oké, okay, ja. We gaan Simone op het podium vragen. Maar eigenlijk is het Simone die ons op het podium heeft gevraagd.
0: Ja. Zonder Simone in de hemel te willen prijzen, maar wel enorm genieten van Simone en zijn muziek en zijn openheid als muzikant. Want Simone is echt toch wel iemand die grenzen verlegt op het vlak van accordeon. En we zijn dus ook heel blij dat we met hem kunnen spelen. Voilà. We gaan een paar bourrées voor jullie spelen. Met de doedelzak. Ik heb dus een moeder die, ik hoop dat ze niet kijkt, maar die niet zo erg van doedelzak houdt. Dan heb je zo'n zoon die doedelzak speelt, dat is toch wel.

0: Oké.
1: Simone die, die leegt ongeveer, denk ik, 15 keer zo snel als wij. Of 16 keer, één tussen de twee. Ik weet niet of hij het gemerkt hebt, maar hij speelt ook de bassen, de melodie met de bassen. Dus daar zouden wij ongeveer 20 jaar over doen, maar... Oké. Nu gaan we voor jullie een nummertje spelen dat Pascal heeft gemaakt. En dat, dat is een nummertje dat opgedragen is aan een keukenprinses uit Engeland. Voilà.

0: Super. Alrighty. En jullie hebben betaald voor het duo-concert, maar jullie krijgen een kwartet-concert. Want jullie hebben waarschijnlijk al gezien dat hier nog één stoel staat. En weten jullie al wie dat de gast is? Hebben jullie enig idee? Weten jullie welk instrument? Het is ook nog half goed verstopt. Het is een trompetist uit Frankrijk. Voilà. Bienvenue, Camille.
1: So I promised that I would compose one piece for each concert I was organizing. So this time I couldn't really write a full piece, but I thought of writing an introduction for one of the most wonderful pieces that Naragonia wrote. So yesterday we met with Camille and we tried to improvise around this little introduction.

Ga vanaf nu vreselijk saai zijn voor ons met twee om dat met twee te spelen. Ja. Maar deze moment was fijn. Dus ja. Dank voor het doen, hè. Oké. Okay. Goed. Het laatste nummer. Het is ontzettend fijn om nog eens voor mensen te spelen. En niet voor een cameraman. Dat was ook leuk, hè. Maar het is nog leuker met echt publiek, natuurlijk. En bedankt aan Simone en Camille. Ja, superleuk. En ook de mensen van de concertzender. Oké, we gaan eruit met een feestnummertje. Of dat gaan we er toch proberen van te maken. En dat noemt Helleboor.

you. Simone, both

Ja, en hier ben ik weer met Brazil Dalil. En weet je wat? Ik vind het best wel heel erg leuk. Dus laten wij gelijk naar mooie muziek luisteren.

0: mangue, catar lixo, pegar caranguejo, conversar com o urubu.
1: Chico Science en Nação Zumbi Mangue Town. Ja, jongens. En hiertussen hadden wij Caetano Veloso en Emicida Haiti. O dedo na ferida. En deze set zijn wij geopend met Sinal Fechado, een van de mooiste clássicos da música brasileira, met Paulinho da Viola.

Prêt-à-porter, Robson Jorge en Lincoln Olivetti. Oh, ik kan deze tijd nog zo goed herinneren. Prêt-à-porter, alles ging over de mode in Brazilië en zo. Hiervoor hebben wij Realce van Gilberto Gil geluisterd. Oh, wat een heerlijk noemen. En daarvoor A Vizinha do Lado, Roberta Sá.

Mistério do Planeta, Novos Baianos. Jeetje, ik weet het nog wel, jaren 70. Heel veel haren, heel veel baard, heel veel rock. Gemixt met alles wat traditioneel was. Novos Baianos, ze waren wel een begrip inderdaad. En hiervoor, ze was ook een onderdeel van Novos Baianos. Ze was getrouwd met Pepeu Gomes. Baby Consuelo. Ze heet nu Baby do Brasil, assanhado, heerlijk. Nou ja, hier zingt ze dus wel chorinho, de meeste traditioneel. En als opening van deze blokje hebben wij Ainda Bem, Marisa Monte.

Dominguinho, sete meninas, forró van de beste kwaliteit, jongens. Ja, en daarvoor hadden wij Tonzé. Hij was de ontcijferer van de Braziliaanse muziek. Is de ontcijferer van de Braziliaanse muziek. Tonzé, dat was een nummer voor Jimi Hendrix en die heet Jimi Hendrix. Heef je aan, Jimi Hendrix.

Ja, en we hebben deze set geopend met Visgo da Jaca van Martinho da Vila, maar wel afgesloten met Portela das Maravilhas, Carnaval, Samba Enredo. Zo lekker, echt. Goed voor je benen, goed voor je billen. Heel goed. En dames en heren, dat is het einde van de Brasil da Lil van deze maand. Ik hoop jullie heel snel te zien horen ergens. Tot ziens. Doei.

Dit is de concertzender met het programma Mariamma. Mijn naam is Bas Springer, samensteller en presentator. En in deze nieuwe aflevering aandacht voor nieuw verschenen cd's uit Afrika.

Shiran-fan van Baseku Kouyaté uit Mali. En hij is een virtuoos op de ngoni. En een ngoni is een West-Afrikaans snaarinstrument. Een kruising tussen een harp en een luid. En het klinkt een beetje als de banjo. En Baseku Kouyaté bespeelt dit alsof het een elektrische gitaar is. Een beetje zelfs doet wel denken aan Jimi Hendrix in zijn gloriejaren. In ieder geval, dit staat allemaal op de nieuwe cd van Baseku Kouyaté. De cd heet Ba Power. En we gaan van West-Afrika over naar Oost-Afrika.

Ethiocolor uit Ethiopië met het nummer Ante Gondari. Het staat op de allereerste cd van deze groep. En het is een hele interessante band, omdat het bestaat allemaal uit jonge mensen uit Ethiopië. Maar die teruggrijpen op de traditionele muziek van Ethiopië. En ze proberen ook alle stijlen en dansen van Ethiopië op te voeren. En ik heb ze op de Womex zien optreden. Afgelopen Womex in november 2014 in Spanje. Het was echt een geweldige show. En live komt het echt helemaal tot z'n recht. Het is echt een super energieke band met heel veel dans en zang. De naam is Ethiocolor. We gaan van Ethiopië naar Egypte.

Fi Belat El Agayeb van zangeres Dina El Vedida. Zij komt uit Egypte, is pas 27 jaar en debuteerde onlangs met een prachtige cd genaamd Turning Back. En daar kan je een hele mooie mengeling horen van traditionele Egyptische muziek, maar ook rock-invloeden en jazz af en toe zelfs. Het is een hele bijzondere zangeres, prachtige stem. Ze deed verleden jaar mee aan het Nile Project. Dat is een project met muzikanten die allemaal langs van de Nijl komen. Dus uit Egypte, Soudaan, het Nile Project. En zij was een van de grote sterren. En nu dus haar debuut-cd Turning Back. Onthoud de naam, want we gaan nog heel veel horen van Dina.

Belema Shima van BKO Quintet uit Mali. En BKO is de afkorting van Bamako, de hoofdstad van Mali. Waar deze groep vandaan komt, bestaat uit vijf veteranen die hun sporen in allerlei andere bands verdiend hebben. En verleden jaar stond deze groep op het Afrika Festival in Hertme. Het was echt een groot succes. Ze spelen diverse percussie-instrumenten. Maar ook de kora, de ngoni, noem maar op. Het is weer een hele mooie samensmelting van instrumenten en stijlen. Ze hebben een debuut-cd gemaakt. Die heet gewoon Bamako Today. En we gaan waarschijnlijk in de toekomst nog heel veel van deze groep horen. BKO Quintet. Van Mali door naar Marokko.

Mazal van Aziz Zamoui en de University of Gnawa. En Aziz Zamoui komt uit Marokko. Hij werd in Marrakesh geboren. Hij richtte de groep Orchestre National de Barbès in Parijs op. Hij woont tegenwoordig weer deels in Marokko. En hij heeft inmiddels twee prachtige cd's gemaakt waarop hij Gnawa, de traditionele muziek, Berbermuziek, mengt met jazz en rock en nog veel meer invloeden. Het is een schitterend orkest, de University of Gnawa. Ik heb ze inmiddels een aantal keren aan het werk gezien en het valt me iedere keer weer op hoe virtuoos deze groep samenspeelt met Aziz Zamoui. Nogmaals, zijn cd heet Mazal. En ik hoop dat hij in de toekomst een van de grote dragende krachten gaat worden van de Marokkaanse muziek. Want er gebeurt heel veel momenteel in Marokko. En ik denk dat hij wel degene is die dat goed voor het voetlicht kan brengen. Marokko hebben we gehad. We keren nog even terug naar Mali en wel naar Samba Touré.

Ganda Diko van Samba Touré uit Mali. Hij is een voortreffelijk gitarist, een hele goede zanger ook. Deze muziekstijl wordt Desert Blues genoemd en je kan duidelijk horen dat hij beïnvloed is door Ali Farka Touré. Daar is hij overigens geen familie van, hoewel hij wel Samba Touré heet. Maar Ali Farka Touré was de grote koning van de Desert Blues en Samba Touré mocht jarenlang met hem meespelen en hij is dus ook wel duidelijk door hem beïnvloed. Prachtige cd, Ganda Diko en... Ja, deze man, Samba Touré, dat is echt iemand die iedereen in vervoering kan brengen met zijn opzwepende desert blues. Van Mali vliegen wij weer een heel stuk over het Afrikaanse continent en belanden in de jaren 50 in Ghana.

Iti Mensa uit Ghana. Jaren 50 had je dansmuziek in Ghana en die werd highlife genoemd. En Iti Mensa was de king of highlife. Echt prachtige muziek, een samensmelting weer van heel veel stijlen. Traditionele Afrikaanse stijlen, maar je hoort ook invloeden van militaire blaaskapellen. Je hoort invloeden van jazz. Alles komt voorbij op de highlife. En er is onlangs een hele mooie verzamel-cd verschenen van Iti Mensa en de Tempo's. Zo heette zijn band destijds. De verzamel-cd heet natuurlijk gewoon King of Highlife. 4 cd's, prachtige dansmuziek. En ik wil nog heel graag een tweede nummer laten horen van deze compilatie. Het eerste nummer heette trouwens Kwame Nkrumah. En we gaan nu luisteren naar Montum.

Montum van E.T. Mensa en de tempo's. En hij werd dus de King of Highlife genoemd. De Highlife was vooral populair in de jaren 50. En een mooi detail is dat E.T. Mensa in 1956 nog samenspeelde met Louis Armstrong. Toen Louis Armstrong in West-Afrika op bezoek was. Zo in de jaren 60 verdween de belangstelling voor Highlife. En tegenwoordig klinken hele andere muziek in Ghana. Maar de Highlife is wat mij betreft toch wel de mooiste muziek die uit dat land komt. Waar het hart vol van is. Ja, ik draaide toen net al een nummer van Dina El Wedidi uit Egypte. En ik wil nog heel graag een nummer laten horen van deze fantastische zangeres.

Dawayer van de Egyptische zangeres Dina El Wedidi van haar prachtige debuut-cd Turning Back. De tijd vliegt ook hier op de concertzender en we zijn alweer toe aan het laatste nummer. Dat ga ik dadelijk afkondigen. Allereerst wil ik weer de technicus bedanken, Dirk Winkel. En dit was Mariama. Mijn naam is Bas Springer. Ik wil graag afsluiten met een prachtige cd die ook uit Noord-Afrika komt trouwens, van Anwar Brahem uit Tunesië. Hij bespeelt de oud, dat is de Arabische luit. Hij heeft een hele mooie cd uitgebracht, die heet Souvenance. Een mengeling van Noord-Afrikaanse muziek, maar ook heel filmisch, heel meditatief. Het is muziek waar je niet veel hoeft bij te praten of sterker nog gewoon je mond moet houden, zoals ik nu ga doen. Dit was Mariama, tot de volgende keer.

Hartelijk welkom bij de Concertzender, bij Acoustic Roots. In Acoustic Roots treden artiesten hier bij ons live op en lichten ze hun muziek ook toe. In juli 2013 waren ze hier ook al, toen samen met Fred Pieck. Nu is Fred Pieck er niet bij. Hier is ter gelegenheid van haar nieuwe cd I Am Here, Linde Nijland, begeleid door Bert Ridderbos. Welkom, Linde Nijland.

0: voor ons in onze kleine huiskamer hier bij de concertzender bij Acoustic Roots, Linde Nijland. Het eerste nummer a cappella, Grave on a Line. En bij Bye Bye Diddly Die werd ze begeleid door Bert Riddelbos, want die is natuurlijk ook weer meegekomen. En Linde, mag ik je uitnodigen om bij mij aan tafel te komen zitten?
1: Ja, dat is goed.
0: Dan kunnen we samen spreken. Neem je die stoel even mee die daar ook staat. Want we hebben Linde opnieuw uitgenodigd, omdat ze een nieuwe cd uitbrengt. I Am Here. Wanneer komt die uit?
1: De cd-presentatie is 9 maart in het Forum Images in Groningen. En dan komt die ook uit.
0: Oké, en dan ga je hem feestelijk overhandigen?
1: Ja, ik weet alleen nog niet aan wie. Maar het wordt ik ga een optreden geven van een uur. En het wordt een hele leuke gebeurtenis aan het einde van de zondag.
0: Ja, de twee nummers die je nu hebt gezongen staan op de nieuwe cd. Wat was je selectiecriterium voor de liedjes die erop staan?
1: Oh, dat is heel lastig. Dat ontstaat eigenlijk terwijl je zo'n cd maakt. En daar valt ook van alles af en er komt van alles bij. Maar wat ik wel wilde dit keer is veel eigen liedjes op mijn nieuwe cd zetten. Ik heb ook veel vertolkt in het verleden. Mm-hmm. Ook veel cd's met eigen liedjes gemaakt. Maar het was weer tijd voor een groot aandeel persoonlijke liedjes.
0: Eigen werk. Ja, want je bent gewoon door blijven schrijven dus.
1: Ja, nou, ik had een opleving de afgelopen jaren.
0: Je had een opleving?
1: Ik had veel inspiratie.
0: Het klinkt alsof je ook een inzinking hebt gehad.
1: Nee hoor. In het schrijven. Ik heb gewoon een tijd wat minder geschreven. Een aantal jaar geleden is een DVD met CD uitgekomen, mm-hmm, van een reis die ik naar Bhutan heb gemaakt, over land. En daarin heb ik vooral werk van anderen vertolkt. En nu was ik toe aan, I Am Here heet de CD. Dus,
0: ja, daar wou ik ook een vraag over stellen. De CD heet I Am Here. En bijvoorbeeld niet Here I Am. Dus waarom heet de CD I Am Here?
1: Nou, omdat ik hier ben.
0: Ja, maar je kunt ook zeggen, hier ben ik.
1: Ja, maar dat is denk ik...
0: Een beetje filosofische vraag.
1: Nou,
0: hè?
1: Ik denk eigenlijk dat te maken heeft met hoe je liedjes schrijft. Mm-hmm. Tenminste, hoe ik liedjes schrijf. En dat is een proces waarbij tekst en melodie eigenlijk in elkaar grijpen. En op dat moment tot een liedje gesmeed worden. En in het geval van I Am Here heb ik het heel snel geschreven. Dat was er eigenlijk al, dat ontstond zomaar. En dat I Am Here, dat past gewoon prachtig in de melodie.
0: Ja, en dat heb je misschien niet nodig. Here I Am. Mensen kennen jou natuurlijk al. Het is niet van, kijk, hier ben ik. Want nou, jij hebt al zo'n geschiedenis achter je.
1: Ja, maar zo bedoel ik het ook niet. Het is niet van, kijk mij nou hier als artiest. Maar ik denk inderdaad dat het wel wat filosofischer is. En een soort van incarnatie, I Am Here.
0: Ja, dat vind ik ook heel mooi. Ik bedoel, het was niet mijn bedoeling een filosofisch programma van te maken. Maar het viel me wel op toen ik de titel las. Ja. Ik dacht, waarom deze titel?
1: Ik schreef het liedje al een aantal jaar geleden. Maar in het geval van deze cd is even alles op zijn plek gevallen. En heb ik ook het gevoel dat ik er ben.
0: Mm-hmm. En wat is er dan op zijn plek gevallen?
1: Dat dit liedje ook de titel, dat het heel goed past als titel van deze cd.
0: Oké. Okay. Nou, ik zou zeggen, laat ons horen hoe het klinkt. I Am Here.
1: I Am Here.

0: Linde Nijland, begeleid door Bert Riddelbos met I Am Here, de titelsong van haar nieuwe cd. En het volgende wat ze gaat zingen heet Leaving London. Staat ook op de nieuwe cd.
1: Is een nummer van Tom Paxton. En eigenlijk kwam een vriend van ons, Henk Scholten, die kwam hiermee aanzetten en die zei, Linde, dat is echt iets voor jou.
0: En dat vond jij dus ook?
1: En dat vond ik ook.
0: En waarom is dat dan echt iets
1: voor
0: jou?
1: Nou, luister maar.
0: Oké.

0: wat ik zo leuk vind aan dat liedje is dat het ademt een beetje de sfeer van Londen in de jaren 60. En daar is ook heel veel muziek in die tijd gemaakt waar ik heel erg door geïnspireerd ben. En in dit liedje komt onder andere de Troubadour voor. Dat is een hele bekende, het was een hele bekende club in Londen op dat moment, waar heel veel folkartiesten optraden. Onder andere mijn lievelingszangeres Sandy Denny speelde daar. En een aantal jaar geleden heb ik er zelf ook gespeeld bij een soort tribute event rondom Sandy Denny. En dat vind ik er zo mooi aan.
1: Hoe was dat om daar dan zelf te staan?
0: Ja, dat was heel bijzonder, omdat de Troubadour is niet zo groot.

0: Linde Nijland, begeleid door Bert Ridderbos. Ze speelt bij ons op een tijdens die nieuwe cd eindelijk af is.
1: Eindelijk.
0: En bij ons, dat is bij de concertzender in Acoustic Roots, elke derde vrijdag van de maand live muziek. Op de 19e verdieping van het Conclusion gebouw hier bij ons in de huiskamer. Voor bij u in de huiskamer. En Waltzing for Dreamers net, van Richard Thompson. Op verzoek van Hans Meerman hebben we net al gehoord. Het staat op A Musical Journey. Mm-hmm. Het verslag, het muzikale verslag. Maar ook, er zit ook een videoverslag nog bij van jullie Bhutanreis, waar we het net eerder al over hadden. Die hebben jullie met z'n drieën ondernomen?
1: Ja, Hans Meerman was de cameraman die mee heeft gereisd. En die heeft prachtige beelden gemaakt bij de muziek. We onderweg met z'n drieën opnamen gemaakt.
0: En wat was het idee om naar Bhutan te vertrekken?
1: Nou, de directe aanleiding was dat Bert en ik de kans kregen om op te treden bij een groot concert ter ere van de kroning van de vijfde koning van Bhutan.
0: Heel bijzonder.
1: Dat laat je geen twee keer zeggen.
0: Nee, daar moet je heen.
1: Maar de reis ernaartoe was eigenlijk net zo belangrijk, want het was een reis per Land Rover, dus over land. Onderweg kwamen we eigenlijk door prachtige landen, zoals Servië, Iran, India, hele interessante landen.
0: Maar wat was dan het idee om over land te gaan en niet gewoon het vliegtuig in te stappen?
1: Nou, dat is een heel lang verhaal.
0: Oh, heel lang
1: dan moeten mensen eigenlijk de DVD en met CD maar gewoon aanschaffen van de reis. Want dat,
0: bij deze. Maar jullie besloten dus over land te gaan en kwamen dus in al die landen die je net noemt?
1: Ja, wij hebben onderweg muziek gemaakt met traditionele muzikanten, omdat eigenlijk in al die landen waar wij doorheen reisden, eigenlijk in alle landen behalve Nederland, is traditionele muziek nog heel erg deel van de cultuur.
0: Ja.
1: En wij hebben eigenlijk geprobeerd onderweg concerten te geven. Dat is ook gelukt. Maar ook om muziek te maken met traditionele muzikanten en een soort van integratie. Ja, eigenlijk een aansluiting te vinden, maar dan op een subtiele manier. Dus ik heb in Servië heb ik met een jonge Servische zangeres gezongen. Een hele talentvolle zangeres. Heel jong nog, maar 12 jaar. Schitterende stem. In Iran heb ik optredens gegeven, wat heel bijzonder is. Want in Iran mag je als vrouw in het openbaar niet optreden.
0: Maar dat is wel gelukt dus?
1: Dat is dus wel gelukt.
0: En zonder hoofddoek en
1: Nee, dat verschilde per locatie. Er waren een aantal plekken, zoals bij de ambassadeur thuis, waar ik zonder hoofddoek kon zingen. Mm-hmm. Maar ook was er een hele bijzondere gelegenheid. We waren bij op bezoek bij een instrumentenbouwer in zijn werkplaats, in de plaats Kasvin. En dat is een instrumentenbouwer die duizenden jaren oude Persische instrumenten bouwt, zeg maar reconstructies maakt. En daar droeg ik dus wel mijn hoofddoek. Maar dat was eigenlijk interessant, omdat je dus eigenlijk niet officieel mag optreden, maar in de praktijk zijn er toch allemaal dingen mogelijk. En daar werden we uitgenodigd, eerst Bert, om muziek te komen maken met de instrumentenbouwer en zijn vriend. En toen, tot mijn grote verbazing, werd ik er ook bij geroepen. Dat is allemaal gefilmd. En dat was een hele mooie ontmoeting. We spraken elkaar taal niet, maar maakten eigenlijk muziek. We communiceerden door het maken van muziek.
0: Fantastisch.
1: En de Iraanse vriend waar ik het eerder over had, Sam Cecchini, die woont in Kasvin. En die kent deze instrumentenbouw goed. Die was er die dag niet bij, had er achteraf heel veel spijt van. Heeft mij, want het is een unieke gebeurtenis daar. Überhaupt dat er westerse muzikanten komen, dat gebeurt niet. Ik ben ook de eerste westerse vrouw geweest die daar sinds de revolutie

0: heeft opgetreden. Wat niet mijn intentie was, maar dat is...
1: Dat ging gewoon zo. Dat is heel bijzonder natuurlijk.
0: Ja, dat is eigenlijk heel bijzonder. En misschien, als ik het op dat moment had geweten, had ik ook het niet gedurfd. Dat zou ook kunnen. Je zit op zo'n reis ook in een bepaalde flow en dan gaat alles goed.
2: Maar ja, dat is wat je beschrijft. Want één is het ander gekomen, als ik het zo hoor. Dus dat...
0: Ja, zo gaat het in het leven, in mijn leven althans.
3: Ik vind het wel grappig, omdat dit is natuurlijk toch wel geïmproviseerd, onze huiskamer. En we moeten er ontzettend veel aan bouwen. En we hebben dat eigenlijk ook tijdens de reis meegemaakt. We hebben continu met z'n drieën eigenlijk toch aardig wat werk verzet. En meestal na een dag lang reizen, hè, ook nog. En dan kom je op zo'n mooie locatie als in Kwasven. Prachtige akoestiek in die grote, waterreservoir. Mm-hmm. Leuke beelden gemaakt, mooie beelden. Ja,
0: ik denk dat jouw programma Acoustic Route bij de Concertzender Hans er niet was geweest zonder de reis naar Bhutan.
3: Nee,
0: en zo komt de inspiratie voor het een komt uit het ander voort. Ja. En die Iraanse jongen waar ik het over had, die heeft mij dus na de reis benaderd. En een videoclip gemaakt bij een lied van mij, Traveler. Mm-hmm. En dat lied heeft de afgelopen jaren prijzen gewonnen op grote filmfestivals in Amerika en in Canada. En dus het kan raar lopen.
2: Het kan raar lopen, maar ook heel mooi dus.
0: Ja, heel mooi.
2: Ja. Nou wil ik natuurlijk ook nog alles weten over de happening van de kroning van de vijfde koning van Bhutan. Maar ja, dat hebben we natuurlijk eigenlijk ook geen tijd voor. Dus kijken die DVD dan maar. Iedereen dus. En ik natuurlijk ook. Want we zijn hier natuurlijk voor de muziek van Linde Nijland in dit geval, begeleid door Bert Riddelbos. Tar Paper Sex gaan we naar luisteren.
0: Ja, dat is een nummer van Sai Khan, een Amerikaanse singer-songwriter. Een soort gospel eigenlijk. Er mag gedanst worden.

0: Ik ga een liedje alleen spelen.
1: Oh.
0: Zonder Bert.
1: Dat mag.
0: En dat is een eigen liedje dat ik... Dat is eigenlijk dateert uit de tijd dat ik nog in het zangduo Yggdrasil zong. Daar heb ik meer dan 15 jaar mee opgetreden. Vanaf heel jong. En dat was samen met Annemarieke Koenders. Het was een heel mooi duo, maar dat is toch in 2007 gestopt. Omdat er inderdaad ook wel eens aan iets een eind komt.
1: Ja, het was klaar.
0: Of... En ja, in dit geval wilden we hele verschillende dingen met de muziek. Een hele verschillende kant op. Maar een belangrijk verschil was ook dat ik van de muziek wil leven en leef. En graag reizen en muziek maken wilde combineren. Nou, dat heb ik gehad.
1: Dat heb je gedaan.
0: Ja, dat heb ik gehad. En... Nou ja, dat was ook goed. Dus dat heeft weer ruimte gegeven voor heel veel nieuwe dingen.
1: Ja, maar je denkt er beluister ik in je stem met heel veel liefde en plezier.
0: Ja, dat zijn mijn roots, zo gezegd, mijn wortels. En dat is gewoon deel van mij. Alles wat ik heb gedaan, dat ben ik. Ja. En dit liedje dat heet One Morning in the Springtime. En dat staat op de vierde cd. Yggdrasil heeft in totaal 5 albums gemaakt. Maar dit stond op de vierde cd.

0: One Morning in the Springtime uit de Yggdrasil-tijd van Linde Nijland. En nu mag Bert ook weer meedoen. Bert Riddelbos, haar begeleider. Wat wordt het, Linde?
1: Het wordt het liedje High on the Skies. En daar is ook een videoclip van te zien op YouTube.
0: Want die is van je nieuwe CD ook.
1: Ja, en dat is eigenlijk geïnspireerd op de omgeving waar wij wonen. Dat is in Noordoost-Groningen. Dat is het leegste gebied van Nederland.
0: Leeg.
1: Maar prachtig.
0: Prachtige wolkenpartij.
1: Prachtige wolkenpartij.
0: Schitterend. Het lege land.
1: Ja.

0: High Under Skies, ook van de nieuwe CD van Linde Nijland, I Am Here. Acoustic Roots schiet al aardig op. Zo'n uur vliegt voorbij, Hans Meerman. jij kent Linde heel goed en dat kan ook niet anders als je maanden onderweg bent naar Bhutan. Hoe lang heeft die reis geduurd?
1: Een week of 9, geloof ik.
2: Twee maanden.
1: Oh,
2: 15.000 kilometer over land.
0: Ja. We zijn ook weer over land teruggekomen?
2: Nee, gelukkig niet.
0: Oh, dat is wel het vliegtuig. Als jij nu ziet, nieuwe cd uit, hè, als je alles optelt, waar staat Linde nu in haar carrière volgens jou?
1: Ik vind het heel verfrissend, heel mooi. Het is weer, het is heel fris en nieuw gewoon.
0: Fris en nieuw.
1: Ja.
0: Goed, dat zijn de keywords uit deze...
1: Een krokusje.
0: Een krokusje. Schattig. Nou, dan gaan we zo nog één keer luisteren naar Linde Nijland. Maar eerst de agenda nog even, hè? Even kijken waar we ons de komende tijd kunnen laven aan wereldmuziek. Arifa, Voices from the East met Meng Xiaoshu, Nyusha Barimani en Vanya Volkova zijn te horen in Raza in Utrecht op donderdag 27 februari en op zondag 2 maart in The X in Leiden. Er is veel Afrikaanse muziek in Paradiso in Amsterdam. Op dinsdag 4 maart treedt de Touareg-band Tina Riwen op. Op donderdag 6 maart de Malinese zangeres Rokia Traoré. En op dinsdag 11 maart zijn Habib Kote en Karesje Fotso te horen. Catherine Finch, Harp en Sekou Keita, Cora, kregen lovende kritieken tijdens Womax verleden jaar. En geven een concert in Raza op zaterdag 1 maart. En ook in Raza het Drupad Festival Nederland met diverse concerten en workshops op zaterdag 8 en zondag 9 maart. Voor meer informatie raza.nl. Linde Nijland is te horen en te zien natuurlijk morgen in Gieteveen. En op 1 maart op het Artisan Roots Festival in Zaandam. En voor meer informatie kijk op haar website www.lindenijland.nl.
2: En de cd-presentatie natuurlijk.
0: Die is op 9 maart in Groningen. Daarbij treedt ze ook op. Dus allemaal naar Groningen, zou ik zeggen. 9 maart, Linde Nijland. I Am Here heet haar nieuwe cd. En tot zover de agenda. Tot zover ook Acoustic Roots, live bij de Concertzender. Techniek Hans Meerman, presentatie Hans Meerman en Karin van den Boogaard. Volgende maand, u weet het, elke derde vrijdag van 9 tot 10. Dan zijn we er weer. Heel graag. Tot dan. En dan geef ik het laatste woord in deze uitzending graag nog aan jou, Linde Nijland.
2: Ik sluit toch af met een Sandy Denny liedje. Ik kan het niet laten. En het heet No End. Dus het eindigt hier niet.

Op een vijfde vrijdag in de maand krijgt u weer een Metamorphosen special. En dan natuurlijk rond een groep bepaalde instrumenten. Deze keer besteden we aandacht aan de aerofonen. Een moeilijk woord voor instrumenten waarbij een metalen lipje, het tongetje genoemd, in trilling wordt gebracht. Dat gebeurt door lucht in een nauwe opening te blazen of te zuigen. En zo ontstaat een toon. We zullen diverse instrumenten laten horen. De eerste is een ingewikkeld, maar al stokoud instrument uit Japan. Stefan Mikus speelt op de sho, een Japanse variant van de Chinese sheng, het Oosterse mondorgel. Dit instrument dient voor het bespelen opgewarmd te worden.

kreeg een sublieme mondharmonica-tune, inclusief human beatbox en zang. En dat alles gelijkertijd door één man live gebracht. Philippe Henry bewerkte hiervoor een blues traditional. De concertina is een klein, zeshoekig knoppeninstrument dat veel gebruikt wordt bij de Engelse Morris Dance. Absolute meester op dit instrument is John Kirkpatrick. In deze Scottish gebruikt hij een bariton, bas en treble concertina. Daarna een opname van een van 's werelds beste bandoneonspelers, de Nederlander Karel Kraaienhof. De bandoneon werd door Oost-Europese emigranten meegenomen naar Argentinië en is daar nu zowat het nationale volksinstrument in tango's, milongas, etc. Als slot van dit drieluikje de Italiaanse trekzakspeler Riccardo Tesi, die zijn instrument laat zingen, zweten en zwoelen.

Drie accordeonisten nu. De Schot Phil Cunningham was al in zijn tienerjaren een meesterlijk bespeler van de piano-accordeon, zoals we kunnen horen in de track met de Schotse folkgroep Silly Wizard. In het Baskenland hebben ze hun eigen accordeon, de Trikitska, een knopaccordeon met twee rijen. De autoriteit op dat instrument is Kepa Junkera. In de track hoort u ook duidelijke de Tsaksaparta, het uit meerdere houten bielzen bestaande multitonale percussie-instrument. De accordeon wordt vaak vereenzelvigd met de muset, de Franse deun bij uitstek. De meest bekende is Flambée Montalbanaise, hier vertolkt door Richard Galliano.

De accordeon is meer dan een bruiloftsfeestinstrument, zoals u al heeft ontdekt in de voorgaande nummers. Toch zijn er altijd weer muzikanten die de grenzen van de mogelijkheden blijven opzoeken. Zoals Guy Clouseteaux, een accordeonist die zijn instrument een enorme variatie in dynamiek meegeeft en laat klinken als een portable kerkorgel. De Fin Kimmo Pojonen begeeft zich met zijn compositie op het snijvlak van traditie en avant-garde. Alle geluiden die het instrument kan voortbrengen, die worden allemaal benut. Tonen, maar ook blaasballengeluiden, ritmische effecten enzovoort. Pojonen gebruikt sample- en effectapparatuur en multitracking om een geheel eigen orkest te vormen.

Twee voorbeelden nu met het harmonium. Dit oude instrument wordt nog steeds gebruikt in de Qawwali, de Soefi-muziek uit Zuid-Azië. Nusrat Fateh Ali Khan was de belangrijkste vertegenwoordiger en hier laat hij zich bijstaan door onder meer het harmonium. Een van de mooiste muziekstukken is de suite Midnight Mushrooms van het Engelse Griffin. In een extract van die suite die u hoort, gaat de traditionele door balg aangeblazen harmonium en een elektronische variant samen.

We zijn aan het laatste deel van het programma Metamorfose aangekomen. En het slotakkoord van deze uitzending rond aerofonen is voor de uit Devon afkomstige zangeres Jackie Oates. Ze zingt een lied waarbij ze zich begeleidt op een instrument dat op dit moment erg populair is in de hedendaagse volksmuziek. De Shruti Box komt oorspronkelijk uit India en is een schootinstrument. Eén hand bedient de balg. Via klepjes kan men één of meerdere tonen openzetten die vervolgens als een bourdon klinken. Modernere variaties hebben soms nog een toetsenbord. Voor de volledige speellijst verwijs ik u naar onze site concertzender.nl. Marius Roeting was de samensteller van deze metamorfose.

hartelijk welkom bij de concertzender bij Acoustic Roots. In Acoustic Roots treden artiesten op, hier in Podium Oost in Utrecht, en lichten ze hun muziek ook toe. En vandaag is de gast, en daar zijn we heel erg blij mee, en daar gaat u nu naar luisteren, Josie Santos en haar band.

0: Josie Santos. Ja, fantastisch. Hi. Hi. Wat leuk dat je er bent. En je hebt drie fantastische muzici meegenomen. Kun jij ze even voorstellen?
1: Oké, we beginnen bij de gitarist, Landy. En dan hebben we op de bas Noonie. En dan hebben we nog op de cajon, maar ook de drummer, dus Tottel.
0: En
1: ik zelf, en ja, Josie zelf, Santos.
0: Josie, ja. We gaan straks praten over de muziek en welke taal en alles en wat je allemaal al hebt meegemaakt in je leven. Je komt van de Kaapverdische eilanden, dus je gaat nu ook weer zingen in het Kaapverdisch of in het Portugees?
1: Nee, het volgende nummer is nog steeds in het Kaapverdiaans.
0: Kaapverdiaans, hartstikke mooi. Kaapverdiaans moet ik zeggen, niet Kaapverdisch, helemaal verkeerd. Foei.
1: Geef niet.
0: Wat gaan we horen nu?
1: Het volgende nummer is een kleine fusion. Het heeft nogal wat jazz erin. Ja. En het klinkt nogal heel erg een muziek een beetje van nu. We hebben dat gemengd met onze eigen natuurlijk culturele sounds. Dus dat is het eigenlijk een beetje. En dat is meer geschreven voor de jonge dames. Dus daarom heet het Nova Bonita.
0: Ga je gang.
1: Yes.

0: Dat was Josie Santos en haar band. Josie, mag ik je uitnodigen hier aan tafel te komen zitten om eens even over deze muziek te praten en over alles wat daarmee samenhangt? Zeer welkom. De andere mannen doen even hun koptelefoon af. Het is een heel leuk gezicht dat iedereen zit met zijn koptelefoon op, lekker te genieten van de muziek die gemaakt wordt. Josie, nogmaals, zeer welkom bij Acoustic Roots.
1: Dankjewel.
0: Fijn dat jullie tijd hadden om te komen spelen. Ja. Hoe is het met je nagels?
1: Ja,
0: redelijk. We hadden namelijk een hele leuke, eigenlijk hele huiselijke scène voordat we aan deze opname begonnen. Want ja, de nagels moeten wel goed in de verf zitten voordat we gaan spelen. Ja, nee, maar ik vind het mooi. Daar houden we van. Alles kan hier bij Acoustic Roots.
1: Alles mag.
0: Dat
1: alles
0: is heel
1: kan.
0: Fijn.
1: Top.
0: Josie, je bent geboren, mag ik zeggen, in Kaapverdië? Of moet ik zeggen de Kaapverdische eilanden?
1: Je zou eigenlijk moeten zeggen, ik ben op de Kaapverdische eilanden geboren.
0: Precies.
1: Ja, en op de Kaapverdische eilanden hebben we ook een paar eilanden. Ja. En ik kom uit São Vicente. Ja. Daar ben ik geboren.
0: En toen je 5 was, ben je naar Nederland gekomen. Maar herinner je je nog iets van die eerste tijd?
1: Ja, zeker.
0: Ja,
1: ja, ja, zeker. Blote voeten, heel veel zon, blonde haren. Ja. Even kijken, dat simpel, basic life en super gelukkig.
0: En toen kwam je naar Nederland?
1: Ja, en toen was ik van, dit klopt niet. Wanneer gaan we terugvliegen? Dat was leuk, die hele vlucht ernaartoe.
0: En waarom kwam je naar Nederland?
1: Mijn vader die woonde in Nederland en die had besloten om mijn zus en ik hier op te voeden. Want mijn moeder was dus alleenstaande moeder. En vandaar dat we deze kant op kwamen.
0: Dus gezinshereniging heet
1: precies,
0: dat zo heel
1: juist, juist.
0: Maar dat was wel even wennen dus.
1: Het was zeker wennen.
0: En hoe, Kaapverdisch ben je toen nog opgevoed? Ook al...
1: Nou ja, we zijn thuis wel heel erg Kaapverdisch opgevoed.
0: Ja?
1: Ja, zeker weten. De taal werd vooral nog gesproken. Het eten was ook meestal vandaar. Muziek was ook hetzelfde.
0: Ja?
1: Ik ben nu heel erg met Kaapverdiaans muziek opgevoed.
0: En wat voor muziek is dat? Is dat wat wij nu hoorden?
1: Ja, zeker. Alleen natuurlijk zijn wij nu de jongere generatie die hier in Nederland zijn opgegroeid. En je hoort gewoon veel meer geluiden. Dus vanzelf komen er wel andere invloeden in jouw muziek. Of in je creativiteit. En dat is mooi. Ja. Vind ik, hè?
0: Ja, dat begrijp ik. En het Nederlandse leven, hoe ging dat? Hoe kreeg dat verder vorm? Je ging natuurlijk gewoon naar school en dat soort dingen. Maar je vertelde mij ook al even iets over theater.
1: Ja, klopt.
0: Daar wil ik niet over
1: weten. De uitlaatklep, theater. In mijn tienerjaren, volgens mij was het 10 of 12, toen begon ik aan het theater. Ik heb daarvoor wel altijd dansles gedaan. Maar ik wilde het een beetje meer uitbreiden. Ik wilde met meer zingen en toneel. Dus toen heb ik een auditie gedaan in Amsterdam voor de Don't Hit Mama groep. En daar werd ik uitgeselecteerd van 500 kinderen.
0: Oh, wauw.
1: Dus dat was wel doof.
0: Ja.
1: En dus dat is mijn theaterervaring geweest.
0: En jullie repeteerden. En was het echt alleen maar theater of was het ook muziek?
1: Ja, het was vooral een vorm van... het was eigenlijk kunstdans, noemden ze dat. Ik weet nou niet. Het was wel heel veel dansen. Dat moet je wel. En dan hadden we ook heel veel Afrikaanse invloeden. Want we hadden ook leraren uit Afrika die dus onze Afrikaanse stappen.
0: Ja, precies. Ja. En jullie gingen ook optreden natuurlijk. Was dat ook meteen iets waarvan je dacht, dat vind ik heel erg leuk?
1: Ja, dat was zeker heel erg leuk. Ja, ik hou altijd een beetje van de spotlight.
0: Anders word je ook geen zangeres.
1: Nee, precies.
0: Nee, dan wordt het niks, toch?
1: Ja, ook in mijn sociaal leven. Ik hou gewoon van spotlight en ik schaam me er ook niet voor.
0: Ja, nou, en met mooie nagels en prachtige oorbellen. Dat zien ze thuis ook niet. U mist soms wel iets als het alleen maar radio is. Maar ik kan het in ieder geval vertellen. Ja. Het ziet er stralend uit.
1: Dank je wel.
0: En de stap van het theater naar het zingen, hoe is die gegaan?
1: Ik merkte gewoon dat ik heel vaak ook degene wilde zijn die zangstukjes wilde pakken. Hey. En toen had Anita zoiets van, hey, waarom ga je nou niet gewoon ook nog erbij zingen? Toen dacht ik, misschien moet ik ook even apart zangles nemen. En zo is het een beetje gekomen. En toen ben ik ook in Rotterdam gewoond en toen heb ik 2 van de muzikanten achter ons leren kennen.
0: Daar gaan we straks over praten. Ja, want we gaan nog meer met
1: het een beetje ontstaan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kun je nog iets vertellen over de 2 nummers die we nu... We hebben net 2 nummers gehoord. Mm-hmm. De tweede heb je al iets over gezegd. Mm-hmm. Maar kun je over het eerste nummer nog iets zeggen? Waar we mee geopend hebben?
1: Ja, het eerste nummer is Marne. Nummer heb ik samen met mijn oudste zus geschreven. Voor mijn moeder, die is er helaas niet meer. Die is al een tijdje geleden overleden. Ik hou het niet eens meer bij hoeveel jaren. Mm-hmm. En de dag dat we haar hebben begraven, hadden wij besloten om dus gewoon een tekst te schrijven. Dat was voor ons een soort van een afsluitertje. En dus het nummer gaat echt over moeder.
0: Ja.
1: Hoe belangrijk dat is voor een persoon. En ik denk dat wij pas merken hoe belangrijk iemand is als die persoon er niet meer is. Dus daar gaat het eigenlijk een beetje over.
0: En met dat afscheidsnummer heb je heel mooi geopend.
1: Ja.
0: En waar gaan we nu naar luisteren?
1: Volgende nummer heet Casus Mama, ook moeder, hè?
0: Ook. De moeders zijn belangrijk.
1: Zij zijn hartstikke belangrijk voor ons.
0: Ja. Dus dat betekent toch het huis van mijn moeder?
1: Ja. Klopt. Maar het heeft ook te maken met het teruggaan naar huis. Hè? Dus Kaapverdië is ons thuis. Dus daar gaat het ook een beetje over.
0: Okay.
1: Dus dat is een soort van combinatie van echt thuis bij je oma of bij je moeder. En ook thuis in, allemaal zeggen, het plek waar je bent geboren. Of in ieder geval,
0: voel je je inmiddels wel ook thuis in Nederland? Is dat ook een thuis voor je?
1: Wauw, ja. Ja, dan ga ik heel eerlijk zijn. Nee,
0: ja,
1: nee. Want het gevoel dat ik heb wanneer ik daar terug ga, dat heb ik hier niet. Dus nee, dan is het niet echt een thuisgevoel.
0: Nee.
1: Het is even er doorheen leven. Maar ik vind het allemaal best hoor.
0: Ja.
1: Het is wel allemaal oké hier in Nederland.
0: Gelukkig.
1: Maar ik zal wel ooit terug willen gaan. Ja. Dat is wel zeker.
0: Hartstikke goed. Nou, we gaan nu eerst van de muziek genieten die jij hebt meegebracht van die mooie eilanden daar.
1: Ja.
0: En Casa Mama, we gaan weer luisteren naar jullie.
1: Dank je.

0: luistert naar Concertzender Live en u luistert naar het concert van Natasha Atlas en de Muzika Ensemble. Zij presenteert haar pas uitgebrachte cd Anahina. We gaan verder met Biet Maria Bialbak en nog twee nummers van de Rabbani Brothers. Ja Laura Abouki, oftewel O Laura, My Love, en La Shukel Haki.
1: This next one is another Feyruz song. I don't know what to say about it really, except that it's beautiful.

En dan komen we nu aan de laatste nummers van het concert van Natasja Atlas en de Mezika Ensemble, dat plaatsvond op 21 juni 2009 in het Oosterpark in Amsterdam tijdens het Root Open Air 2009. U hoort Le Rose, Enda, een nummer dat Fayrouz heeft gezongen en een improvisatie van fluit en tabla. Tijdens het laatste nummer introduceert Natasja haar band en samen geven zij een geïnspireerde vertolking van Hayati Inta Reprise. Dit nummer heeft ze met Harvey Brow en Mark Eagleton geschreven. Alle gegevens over deze uitzending kunt u terugvinden op onze website www.concertzender.nl. Op dezelfde site kunt u ook informatie vinden hoe u vriend van de Concertzender kunt worden.

bass and melodica from Scotland and UK, Andy Hamill.

Tien.

0: Thank you very much, Amsterdam. See you next time.
1: Cool. Natasha Atlas and the Maseka Ensemble.
2: Dit was het slot van deze concertzender live met muziek van Natasha Atlas en de Maseka Ensemble. Het concert vond plaats op 21 juni 2009 in het Oosterpark in Amsterdam tijdens het Root Open Air 2009 festival. Het programma werd opgenomen voor de concertzender door Rolf Buis. Samenstelling van dit programma Carolien Kleijren.

U hoorde muziek uit de Gorale, een deel dus van het Tatra-gebergte. En we gaan verder met twee opnamen uit de Beskide, de bergachtige streek aan de grens van Polen en Moravië. Daarna weer een voorbeeld uit het Tatra-gebied, gevolgd door een dans uit de regio Lublin. Dit wordt gespeeld op de souka, een instrument dat lijkt op een viool, maar waarvan de snaren niet met de vingertoppen worden aangeraakt, maar met de nagels, wat een glasachtig geluid voortbrengt, zoals bij de Indiase sarangi. Dit programmaonderdeel wordt besloten met een kujawjak-dans uit de regio Warschau en een polka uit de provincie Mazovië.

En dat is een polka uit de provincie Mazovië. En wellicht heeft u bij dit laatste stukje, die polka dus, gedacht aan de polkas zoals we die van de componist Chopin kennen. U gaat nu luisteren naar een aantal Chopin-composities in een reconstructie zoals de componist die gehoord zou kunnen hebben. Na een polka en een mazurka horen we twee mazurkas, Chopin opus 24-1 en 67-1, en een ballade. Luistert u naar het ensemble Zespol Polski.

U hoorde het ensemble Zespol Polski en we besluiten dit programma met volksmuziek uit Polen, met een oberek, een dans uit Mazowie en een lied met de tekst Wie is toch dat meisje dat zo aardig danst? Ik zou de hele nacht met haar willen dansen. Haar moeder verbood het haar.

En met dit lied zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Zwervende Microfoon. Samengesteld door Jan Kruid. En het volgende programma gaat over muziek uit Peru.

U luistert naar de Concertzender met het programma Metamorfose. De verdwenen vallei. Dit programma van Metamorfose is gewijd aan de Valli Tonga. De Valli Tonga, dus een etnische groep, ook wel Gwembe genoemd, leefde sinds mensenheugenis in een smalle en ontoegankelijke vallei vlak langs de Zambezi-rivier. Na de bouw van de Karimba-dam in 1959 verdween hun land onder het water van een enorm stuwmeer en werden zij gedwongen naar hoger gelegen gronden te verhuizen, verspreid over Zambia en Zimbabwe. Door het verlies van hun dierbare en heilige plaatsen hebben de Valli Tonga zich, meer dan andere volken, vastgeklampt aan hun oorspronkelijke cultuur. Alleen zo konden zij overleven in een voor hun vreemde woonomgeving. Maar de invloed van de moderne tijd is ook aan de Valli Tonga niet voorbij gegaan. De opnames zijn van cd's die zijn geproduceerd door Michael Braird onder het label SWP Records. Luistert u naar de wonderbaarlijke muziek van de Valli Tonga.

Dit was een voorbeeld van de zogenaamde Boudima-muziek, die door de Falitonga vooral gespeeld wordt bij belangrijke ceremonies zoals begrafenissen. Later in dit programma komen we uitgebreid terug op deze complexe en ogenschijnlijk chaotische muziek. Maar terug naar de tijd dat de Falitonga nog in hun geïsoleerd gelegen vallei langs de oevers van de Zambezi woonden. Luistert u naar een opname die in 1957, dus vlak voor de bouw van de dam, is gemaakt door de Zuid-Afrikaanse etnomuzikoloog Hugh Tracy. In dit nummer waarschuwt de zanger Shachema zijn neef om toch vooral geen moord te plegen. Hij zegt, als je iemand ombrengt, ga je naar de gevangenis. Ze binden je handen en voeten vast. Waarom zou je het doen? Vergeet niet wat ik tegen je zeg. Shachema begeleidt zichzelf op de Kankobela. Ik zal u straks meer vertellen over deze duimpiano.

Die cancobela is een klein muziekinstrument dat uit een hardhouden klankbord bestaat waarop een aantal metalen lamellen zijn gemonteerd. Deze lamelletjes, meestal tussen de 9 en de 11 in aantal, worden met de twee duimen bespeeld. Vandaar ook wel de naam duimpiano. Om de klank te versterken wordt het instrument tijdens het spelen boven een kleine kalebas gehouden. Tegenwoordig wordt in plaats daarvan ook wel een blikje gebruikt. In het klankbord onder de lamellen bevindt zich een rond gat en hier wordt een dun membraan ondergeplakt dat gemaakt is uit de zijde van een spinnennest. Dit membraan trilt tijdens het spelen waardoor een karakteristiek zoemend bijgeluid ontstaat. De Valitonga gebruiken de cancobela als een soort instrument om door hen zelf gezongen liederen te begeleiden. U hoort nu de cancobela-speler Timothy Mudimba en de tekst van zijn lied gaat over het gevaar van roddelen. Pas op met wat je zegt en tegen wie, want woorden reizen snel en ver. Het nummer daarna wordt gezongen en gespeeld door Simuna Mugande. In dit overwegend instrumentale stuk is goed te horen hoe de speler steeds varieert op een bepaald muzikaal gegeven.

Naast de kankobela behoort ook de kalumbu tot de oorspronkelijke muziekinstrumenten van de Falitonga. Deze kalumbu is een muziekboog. Het instrument bestaat uit een dunne houten boog van ruim een meter lang, waarop een metalen snaar gespannen staat. Een kalabas fungeert als klankkast. De snaar wordt door een dwarsverbinding met de boog in twee ongelijke stukken verdeeld. De speler slaat met een stokje op deze twee snaardelen. Doordat hij één van de snaardelen met zijn wijsvinger kan inkorten, kunnen in totaal drie verschillende tonen worden gemaakt. Deze kunnen worden verrijkt met boventonen door de stand van de kalabas te veranderen. De kalumbu wordt vrijwel uitsluitend bespeeld door jonge mannen. Op dit delicate en zacht klinkende instrument kunnen zij gevoelens uiten die niet in het openbaar kenbaar kunnen worden gemaakt. Meestal gaat het om de liefde voor een vrouw. Luistert u naar twee nummers waarin deze kalumbu te horen is. In beide stukken harmonieert het instrument prachtig met de zangstem.

Net als vele andere volken in Afrika gebruiken de Valitonga muziek als middel om in contact te komen met de geesten van hun voorouders. Dit gebeurt tijdens speciale ceremonies waarbij wordt gezongen en gedanst, onder begeleiding van drums en handgeklap van de omstanders. Na verloop van tijd raakt de zanger bezeten door de geest van een overleden persoon. In die toestand krijgt hij contact met deze geest en geeft namens hem boodschappen door aan de omstanders. Dit muziekgenre staat ook wel bekend als Possession Song. De Valitonga zien boze of ontevreden geesten als belangrijke oorzaak van ziekten. In het nu volgende nummer wordt een geest aangeroepen die luistert naar de naam Pamoba. Deze moet de zieke genezen. De instrumentale begeleiding bestaat uit verschillende drums en een metalen rammelaar. U hoort de Catalina Matimba groep.

tijden van ernstige droogte waren de Valitonga gewoon zich tot de hogere machten te wenden die in staat werden geacht het te laten regenen. Dit aanroepen gebeurde onder meer in de vorm van regenliederen die uitsluitend door vrouwen werden gezongen. Een voorbeeld hiervan is te horen in het hierna volgende nummer genaamd Tolomba Menda, ofwel Wij smeken u om regen.

Toen het land van hun voorouders voorgoed onder het water verdween, werden de Valitonga verhuisd naar hoger gelegen, vaak onvruchtbare grond. Het trauma van deze gedwongen migratie is tot op de dag van vandaag voelbaar. Recent zijn daar nog de vreselijke gevolgen van de AIDS-epidemie bijgekomen. AIDS en de vele slachtoffers die deze ziekte maakt, komt ook in liederen aan de orde. Luistert u naar het nummer Bamana Bana Bana, wat zoveel betekent als jonge mensen, het is gedaan met ze. U hoort Joseph Maniona, die zichzelf op de Kankobela, de duimpiano, begeleidt. In zijn muziek wordt een oorspronkelijke speelstijl verbonden met moderne invloeden. Zo klinkt in zijn muziek duidelijk ook de christelijke kerkmuziek door.

Onder invloed van de radio en de arbeidsmigratie naar de grote steden raakten de traditionele muziekinstrumenten zoals de kankobela en de kalumbu meer en meer in onbruik en werden vervangen door de westerse gitaar. Het nu volgende lied gaat over Zambiaanse meisjes die, gedwongen door de economische malaise, geld proberen te verdienen door zich over de grens in Zimbabwe als prostituee aan te bieden. De gitaar die u hoort is met ijzerdraad bespannen. Een tweede persoon zorgt voor een typisch Afrikaans polyritmische begeleiding door met een sleutel op een fles te slaan. In het nummer daarna doen de zangers een beroep op jonge mensen om zich vooral naar de ouderen te luisteren en respect voor ze te hebben. Naast sleutel en fles wordt hier ook een drum ingezet. De drummer slaat met één hand op zijn drum en de andere gebruikt hij om met een muntstuk op de zijkant te slaan. Luister goed, jullie die pas getrouwd zijn.

De Bodema-muziek is een volstrekt uniek en fascinerend muziekgenre dat alleen bij de Valitonga voorkomt. Bodema, of Ngoma Buntibe, zoals het in Zimbabwe wordt genoemd, wordt vooral gespeeld na begrafenissen. Een Bodema-ceremonie vindt in de openlucht plaats en wordt uitgevoerd door groepen van soms wel 60 personen of meer. Tijdens de ceremonie volgt deze groep al zingend en dansend de paden waarover de overledene placht te lopen, om te eindigen op de plek waar deze eerder begraven werd. Kenmerkend voor Bodema-muziek is het geluid van de horens, niële genaamd. Behalve de horens klinken enkele rammelaars en ook de speciale bekervormige Bodema-drums. De grootste daarvan is zo omvangrijk en zwaar dat hij door twee mannen moet worden gedragen. Het publiek zingt, danst en klapt met de groep mee. Bodema-muziek klinkt op het eerste gehoor volkomen ongeordend. Na verloop van tijd echter zijn duidelijk melodische en ritmische structuren herkenbaar. Luistert u tot slot naar een opname van deze fascinerende Bodema-muziek in de Valitonga, uitgevoerd door de Nzenga Bodema groep uit Zimbabwe. U heeft geluisterd naar het programma Metamorfose, dat deze keer geheel gewijd was aan de Valitonga. De volledige speellijst is te vinden op concertzender.nl. Het programma is samengesteld door Marcel van Dijk.

0: We gaan verder met een kant van een LP van het label UNESCO Berenreiter. Het zijn mono-opnamen. Net als de vorige opname werd deze muziek opgenomen in de jaren 1965 en 66 door de Engelse specialisten op het gebied van de Ethiopische volksmuziek Gene Jenkins. De volgende muziek is van de Kushitisch sprekende bevolkingsgroepen in Zuidwest-Ethiopië. De eerste twee voorbeelden zijn een dans van de jongens ter ere van hun vrienden die zojuist de besnijdenisceremonie hebben moeten doorstaan. En bij alle groepen Kushite is het gebruikelijk dat een man verhalende liederen zingt over gebeurtenissen uit de geschiedenis van de stam of over persoonlijke aangelegenheden, geboorte, wie zijn ouders waren enzovoort.
1: Yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, yaman, y

Het nu volgende hoornensemble werd opgenomen tijdens een huwelijksceremonie bij de Wollo-stam, uitgevoerd door Fuga-muzikanten. En dat zijn meestal hoefsmeden en leerlooiers of pottenbakkers uit de lagere sociale kringen. Daarop volgt een lied dat gezongen wordt met begeleiding op de eensnarige masenko. Dat lied wordt gezongen door professionele zangers die van dorp tot dorp trekken om het nieuws te zingen.

De laatste drie onderdelen van deze Berenreiter-LP zijn achtereenvolgens een bruiloftsdans, waarbij de vrouwen ritmisch begeleiden op twee vellige trommels, en daarna een lied dat wordt gezongen tijdens het malen van de koffiebonen, waarvan er overigens in de regio van de Kaffa nog wel 23 soorten in het wild groeien. En dan tenslotte het laatste lied, dat is weer een gedeelte van de besnijdenisceremonie. En hierin horen we een techniek waarbij de adem keer op keer wordt onderbroken. Dat is een van de kenmerken van de vocale muziek van de Cushitisch sprekende bevolking van Ethiopië.

0: Wosham wadali parang yang gadri atar bori li kuya kanai siyo palya. Ucha koti banagi mbaka ki se wadiya ka papa volki. Utu punta mano tupu mentao ka se bairi. Sura mira poram bo kanta ki wancharo mitan ya kometi. Sor pela mitan dil bata mitan baru wat osa dan shika ozulni. Didi bo kira urai tabu akira urai tera. Pudeta kesena toki tugeta wotena sapi. Otorua me ta seza voltan yeli ogana.
1: De laatste twee liederen zijn van de Asmari en dat zijn Ethiopische zwervende muzikanten, entertainers, troubadours, die leven in de christelijke regionen van Ethiopië. Die twee liederen werden opgenomen op een concert en stammen van een cd van het Long Distance label. U hoort Betsat Seyoum en Abebe Fekadi begeleid op de Masenko-vedel.

Karin van den Boogaard. Heel fijn dat we dit jaar zo konden beginnen, zoals ik al zei. Volgende maand zijn we er dan ook gewoon weer in februari. En wie er dan komt optreden hier in Podium Oost, ik zou zeggen, laat u verrassen, maar heel graag tot dan op de derde vrijdag van februari. En hier zijn ze dan nog één keer met Hayati, Samira's Blues.

In dit derde deel trad het ensemble Bardat op. En dat bestaat uit Mariam Aghondi, zang. Nariman Hojati, tar. Langhalsluit is dat. Massi Madani, daf en tombak. Lijsttrommel, respectievelijk vaastrommel. Said Kamju, kamanche. En dat is een luit die met een strijkstok wordt bespeeld. En Shavash Rastani, tombak. Mariam Aghondi werd in 1957 in Teheran geboren, waar al op de middelbare school haar muzikale talent werd ontdekt. Ze kreeg een studiebeurs en studeerde klassieke Perzische zang aan het beroemde Chavosh Instituut in Teheran. Sinds 1988 woont ze in Duitsland en geeft ze concerten in Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De Perzische kunstmuziek en dichtkunst zijn nauw verbonden aan elkaar en doordrenkt van mystiek. In de muziek wordt door monotonie in ritme en melodie een extase bereikt die als een bedwelming door artiesten en publiek wordt ervaren. De eerste twee liederen van het ensemble Bardat zijn Mast e Mast, dat vertaald volledig bedwelmd betekent, gevolgd door Sharab e Talg, ofwel de bittere wijn.

Dit is de Concertzender met Concertzender Live. Vandaag aandacht voor het concert Oosterse Miniaturen, deel 3, Iran. En dat vond plaats op 27 april van dit jaar in de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Het concert werd gegeven in samenwerking met de RASA Wereldculturencentrum.

Dat was het ensemble Bardad met de liederen Mast in Mast en Sharab et Talch. Het volgende lied begint met een instrumentale improvisatie door Nariman Hojati Tar en Sayid Kamju Kamanche, gevolgd door het lied Omare Javedani, vertaald het eeuwige leven. Nariman Hojati komt uit Noord-Iran en studeerde zowel klassieke Persische muziek als architectuur en grafiek. Hij woont in Oostenrijk, waar hij werkt als tar- en gitaarspeler en als muziekdocent. Sayid Kamju is componist en kamanche-speler. Hij leerde op 17-jarige leeftijd de kamanche bespelen van Ardeshir Kemker en studeerde onder andere bij Ali Akbar Shekarchi. Hoewel hij diep is geaard in de Persische cultuur, onderzoekt hij nieuwe richtingen in zijn speelstijl. Hij woont momenteel in Montreal en werkt samen met verschillende ensembles in Canada, de Verenigde Staten en Europa.

Dat was een improvisatie van Nariman Hojati, Tar en Said Kamju Kamanche, gevolgd door het lied Omar Javedani van het ensemble Bardad. Het programma vervolgt met een improvisatie van de Masi Madani op de tombak. Masi Madani komt uit Bandarabas in Zuid-Iran. Hij studeerde traditionele muziek in Teheran, gevolgd door een verdere opleiding in Zweden, waar hij in 1997 als componist afstudeerde. Zijn samenwerking met Mariam Aghoondi dateert al uit 1987, toen ze allebei deel uitmaakten van de groep Chakawak. De improvisatie wordt gevolgd door het lied Jahan Gabat Bud. Als wij er niet meer zijn, gaat de wereld gewoon verder, betekent dat. De compositie is van Mariam Aghoondi op tekst van de legendarische Persische schrijver en dichter Omar Khayyam, die leefde van 1065 tot 1151.

U luistert naar de uitzending van Concertzender Live, waarin opnames te horen zijn van het concert van het ensemble Bardade, dat op 27 april 2010 plaatsvond in de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Van het programma na de pauze laten we nog 2 liederen en 1 improvisatie horen. Het lied Laze, het moment, betekent dat, gevolgd door Mazzane, de dronkaard. En de eerste regel is: O Saki, ik verlang naar je. Kom en breng mij wijn. O Motrep, ik roep u aan. Speel iets voor mij op de rebab. En het laatste nummer is een improvisatie van de hand van het ensemble Bardade.

Dat was het slot van deze aflevering van Concerts in Alive met muziek van het ensemble Bardaad vanuit de kleine zaal van het Concertgebouw. Het concert werd op 27 april 2010 opgenomen voor de concertzender door Sabrina ter Horst. Productie was in handen van Kees van de Wiel. We hebben nog een half uur over en daarom gaan we nog verder met liederen van Mariam Aghondi en de groep Banu. Want we willen graag de veelzijdigheid van Mariam Aghondi laten horen. In Iran is het vrouwen verboden voor publiek op te treden. Daarom startten ze in 2000 de vrouwengroep Banu en dat betekent Perzisch. Dat betekent in het Perzisch dame. Ze heeft zich de taak gesteld traditionele vrouwenliederen weer tot leven te brengen, zodat ze de vrouwen die in Iran niet mogen optreden een stem kan geven. Van de cd Songs of Persian Women hoort u nu drie traditionele liederen die door haar zijn bewerkt.

Tot besluit drie nummers van de CD Sons of Persian Women van Mariam Aghandi en de groep Banu. Vrouwengesprek, Eshke Lori, maar hier is allereerst het nummer Sarah. Oh.

U hoorde verschillende nummers van de CD Songs of Persian Women uit 2004 van Mariam Aghondi en de groep Banu. Dit programma werd samengesteld door Caroline Claire. Alle gegevens zijn natuurlijk...

Welkom bij de Concertzender, welkom bij Acoustic Roots. Vorige maand was Acoustic Roots on tour, dat doen we af en toe. Eerder dit jaar naar de Oude Synagoge in Delft. En in oktober registreerden we het huisconcert bij Adriana Bron in Huis ter Heide. Nu is Acoustic Roots neergestreken in Podium Oost in Utrecht, onze nieuwe locatie waar we heel blij mee zijn. En wie komt nou ons nieuwe podium inwijden? Nou, niemand minder dan Nisa Rohana. Hij speelt oud en hij heeft voor de gelegenheid percussionist Modar Salama meegenomen. Heel hartelijk welkom, Nisa en Modar. MUZIEK

0: U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van Folk It. Vandaag aandacht voor volkse muziek uit de Gouden Eeuw. Anders gezegd, anonieme barokmuziek uit de 17e en 18e eeuw met als thema vogels. Uitgevoerd door muziekcollectief De Zoete Inval. De stukken worden ingeleid door Cor van Sliedrecht en Danielle Jansen.
1: Dankzij drukkers, die vaak ook de uitgevers waren, ontstond er in Amsterdam vanaf 1700 een belangrijke reeks muziekuitgaven, gecombineerd met tientallen muziekhandschriften. Populaire dansdeuntjes uit de muziekherbergen, maar ook melodieën uit het theater werden gedrukt en verkocht. In Engeland waren dansbeschrijvingen van Playford geïllustreerd met muzieknotaties. Hetzelfde deed Feuillet in Frankrijk. Maar in de Nederlanden ontbraken de dansbeschrijvingen en werden alleen de kale melodie uitgegeven, meestal zonder baspartij of tweede stem. En akkoordsymbolen waren in die tijd helemaal zeldzaam. Zo waren honderden muzieknotaties in de Gouden Eeuw beschikbaar. Via de liederenbank van het Meertens Instituut zijn meer dan 180.000 melodieën digitaal te raadplegen. De Zoete Inval maakte hieruit een keuze.
2: De kern van het muziekcollectief De Zoete Inval zijn Cor van Sliedrecht, muzikale leiding en conceptarrangementen en Danielle Jansen, zakelijke leiding. Per project nodigen zij bevriende muzikanten uit om samen een interessant arrangement te maken. Bij het thema vogels lag het voor de hand om uit te gaan van fluitinstrumenten. U hoort Marten Jonker op tinwissel en lowwissel en Ella Siekman op diverse blokfluiten. Begeleid door Danielle Jansen op contrabas en Cor van Sliedrecht op gitaar, mandoline of autoharp. We horen nu eerst de kievit. Dit woord is een onomatopee of klanknabootsing. Ella Siekman begint met een imitatie van de kievit op fluit. Koekoek heeft een zeer herkenbare frase in de melodie. De begeleiding is op autoharp of akkoordsieter. De ganzenharder, ganzenherder of hoeder, was een belangrijke functie omdat ganzen leveranciers waren en zijn van dons, eieren, vlees, lever en vroeger ook de schrijfpen. Bovendien waren het betere bewakers van het erf dan waakhonden. De papegaai. Papegaaien werden door zeelui zowel uit Afrika als Zuid-Amerika meegenomen. De introductie is het geluid van een Zuid-Amerikaanse rammelaar.

0: anonieme vondelingen in de 17e eeuw kregen in het weeshuis een naam. De achternaam werd vaak ontleend aan de plaats waar het kind te vondeling was gelegd. Keizer op de Keizersgracht, toren voor de torendeur van de kerk en sleutel voor brouwerij De Sleutels. Eind 18e eeuw verveelvoudigde het aantal vondelingen. In deze tijd zie je soms reeksen van dezelfde soortnamen. Zo kregen de kinderen in het voorjaar van 1823 vogelnamen. Arend Eend, Willem Zwalu, Evert Vink, Johan Godfried Gans, Jansie Willemina Valk, Laurens Mees, Johannes Reiger, Jacob Canari, Willem Patrijs enzovoorts. Ook bekende Nederlanders hebben vogelnamen, zoals in de 17e eeuw kunstschilder Judith Leijster, de 19e eeuwse kunstschilder B.C. Koekoek, vogelkenner Nico de Haan en tv-presentator Jeroen Pauw.
1: In het volgende blokje hoort u De Vogelenzang. Deze vrolijke melodie is ook bekend onder de titel Hans Worst, de komische hoofdpersoon van de poppenkast in de 18e eeuw. Dat was Hans Worst, de voorloper van Jan Klaassen. Mijn moeder heeft ganzen. Het verzorgen van ganzen was klaarblijkelijk vrouwenwerk. Rossignol. De titel doet vermoeden dat de melodie oorspronkelijk uit Frankrijk komt. Rossignol is het Frans voor nachtegaal. Het tweede schuilenvinkje. Deze schuilenvink is zogezegd een vreemde eend in de bijt. Het woord vink slaat op een persoon, zoals luistervink en parlevinker.

0: Het puttertje van Johan Fabricius is een beroemd schilderij. Gekooide vogels werden om hun welluidende zang gehouden, maar moesten wel aangespoord worden om te fluiten. Daartoe waren er speeldoosjes met zelfs speciale melodieën zoals Mars om een kanarie te leren zingen en Menuet voor de kanarie, die hier worden gespeeld op een zogenaamde riezenplingplong. Dat is een kleine speeldoos waarvoor men zelf de muziek via stroken papier invoert. De melodieën heb ik zelf voor mijn riezenplingplong geperforeerd. De originele vogelorgeltjes of serinettes werden voornamelijk in de Franse Vogese gebouwd. Deze twee lesmelodieën omlijsten de suite De Pluimgraaf.
1: De drie pluimgraafmelodieën zijn complex en waarschijnlijk gecomponeerd. Om de suite aan te vullen is de melodie De Vogelvanger toegevoegd. Een vogelvanger vindt kleine zangvogels met een lijmstok of netten. De vogeltjes werden voor hun zang in kootjes gehouden of als delicatessen verorberd. Deze stukken worden door Robert Keane gespeeld op een English concertina uit 1927. Een pluimgraaf was op een landgoed de verzorger van het pluimvee.

de cd Portals of Grace op. En deze Greg Ellis die speelde ook al mee met haar op de cd Vas, waarvan u zojuist dus het Mandara-werk hoorde. Overigens brengt ze die cd uit onder haar eigen naam, Azam Ali, en ze noemt de cd Portals of Grace. Ja, en het mooie is dat op die cd staan werken die eigenlijk helemaal niets met Iran te maken hebben. Middeleeuws Spanje en middeleeuws Portugal komen voorbij, onder andere in een ode en loflied voor Maria, Ben Pode Santa Maria.

U hoorde drie werken achter elkaar. Om te beginnen Pen pour de Santa Maria, dat loflied voor Maria. En daarna Breton Medley, een Bretonse medley. En dat komt beide stukken komen van de cd Portals of Grace van Azam Ali. En zojuist Montaigne van het duo Dietrich uit België. Azam Ali is naast santoerspeelster ook zangeres. Ja, esoterische muziek, dat mogen duidelijk zijn. Die maakte ze veelal met Greg Ellis. En hij is naast percussionist ook degene die zorgt voor de elektronica. Dat project dat noemden ze dus Vaz. En Azam Ali brengt ook cd's uit onder haar eigen naam. Zoals u zojuist kon horen van haar Portals of Grace cd. Op haar eerste solo cd Elysium of the Brave zingt ze bovendien in het Engels. Even wennen is het wel, maar het blijft toch haar manier van zingen met langgerekte tonen. En bovendien, de Iraanse invloeden zijn duidelijk waarneembaar, ook in het werk Endless Reverie.

I'm a Stranger in This World van Azam Ali van haar solo CD Elysium of the Brave. Tot slot nog, zolang de tijden toelaat, van het duo Dietrich uit België van hun debuut CD Evoque, het werk Innocent. Ik hoop dat u weer met plezier heeft geluisterd naar deze wereldmuze. Ik wens u nog een hele fijne zondag en tot de volgende keer. Dag!

Hallo, en hier zijn we weer met Brasil Dalil, het eerste van dit jaar. Gelukkig nieuwjaar en ik hoop en ik wens dat wij allemaal een geweldige, rustige, liefdevol jaar hebben. Ah, hebben we zo nodig, hè? Dus laten we deze mooie nieuwjaar vieren met mooie muziek. Laten we doen.

Ah, dit nummer, ik vind het zo lekker. Dat pianotje de hele tijd aan het soleren gedurende de hele nummer, zo lekker. Dat is Miltinho in een platen dat hij ooit met Elsa Soares heeft opgenomen. Heerlijk. Twee groeven mensen bij elkaar. Ja, het kan alleen maar dat worden. Tweede nummer was Despedida da Mangueira, Johnny Alf, The Voice van de Bossa Nova. En als allereerste Milton Nascimento, Beatriz, van O Grande Circo Místico. Prachtig nummer van Chico Buarque.

0: Mulher traída não é mole,
1: não. Yeah, grupo revelação, mulher traída, super pagode. Maar weet je wat het zegt? Een bedrogen vrouw is gevaarlijker dan een kogel. En natuurlijk van alles wat je kan voorstellen. Grupo revelação, mulher traída. En het tweede nummer was Zeca Pagodinho met O Feijão da Dona Neném. De bonen van Dona Neném zijn nooit beter dan de bonen dan mijn eigen moedertje. En als allereerste nummer, Grupo Revelação, Livre pra Voar. Vrij om te vliegen en met iedereen om te gaan waar je zin in hebt. Dus geen gevaarlijke kogeltjes te vinden, hè? Want...

Dat was een Takassim-improvisatie in de modus rast op de Arabische luid, ofwel de oud, gespeeld door de Palestijn Taysir Elias. Nu de bekende Egyptische zanger en componist Mohammed Abdel Wahab in een mawal. Mawal is een vrije, niet-metrische zangvorm met een kort gedicht in het Egyptische dialect in de modus rast uit 1933.

Dat was een prachtige improvisatie op de Arabische concertsiter door Abraham Salman. Dan eindigen we dit Orient Express programma gewijd aan de klassieke muziek uit het Midden-Oosten in de modus makam. In de modus makam rast met improvisatie op de kanun, ofwel de Arabische siter. Voor meer informatie over deze muziek kijkt u dan op onze website concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Hatim Sulaiman.

Dit is Wereldmineralen, vandaag geheel in het teken van de tango. De tango is ontstaan in de bordellos van Buenos Aires, maar is wereldwijd uitgegroeid tot een van de populairste dansstijlen. In deze uitzending draaien we een mix van tango uit verschillende landen en stijlen. Van tango classico tot tango met een fado tintje, electro-tango en zelfs tango met rap. We beginnen met een rustig romantisch nummer van multi-instrumentalist Carlos Libedinsky. Een bekende in de electro-tango-scene. Wilt u weten wat er verderop in de uitzending te horen is? De speellijst van deze uitzending die staat op www.concertzender.nl.

Dat was de Argentijnse groep La Chicana. Ze maken een hedendaagse tango, waarin ze regelmatig uitstapjes maken naar andere muziekstijlen. U luistert naar Wereldmineralen. Vandaag is het thema Tango Around the World. We draaien een gevarieerde mix van tango-stijlen van groepen uit verschillende werelddelen. De speellijst van deze uitzending is te vinden op www.concertzender.nl. We gaan verder met Rupa and the April Fishes, een band uit San Francisco met hun versie van de tango.

Dat was de Tango Klezmer van klarinetist Kiora Feitman. Dit is Wereldmineralen met vandaag een mix van tango vanuit de hele wereld. Van klassiek tot elektro-tango, van romantisch tot pittig. We gaan verder met het laatste blok. Het volgende nummer is van de cd The Rough Guide to Tango Nuevo. U hoort de Argentijn Juan Carlos Caceres met het nummer Toca Tango. Zijn voorliefde voor Latin ritmes is duidelijk in dit nummer terug te horen.

En met deze milonga van Quintetto La Camorra eindigt deze Wereldmineralen. En deze uitzending werd samengesteld door Annemarie Winkelman. De speellijst die staat op www.concertzender.nl. En voor vragen of reacties kunt u mailen naar wereldmuziek@concertzender.nl.

Goedenavond. Gelukkig nieuwjaar trouwens en welkom bij de eerste uitzending van Anadolu Havasi van 2020. Een nieuw jaar nodigt natuurlijk uit tot vooruitkijken naar nieuwe mooie muziek. Nou, wat we allemaal qua muziek kunnen verwachten dit jaar is natuurlijk nog niet helemaal duidelijk. En daarom is het misschien goed eerst met de rug richting de toekomst te gaan staan, met de blik gericht op vorig jaar. Welke artiesten hebben ons toen het meest verrast? En welke labels en muzikanten moeten we in de toekomst dus goed in de gaten houden? Deze uitzending staat daarom in het teken van het beste van 2019. Ook in 2019 heeft de versplintering en versmelting van genres doorgezet. Verwacht daarom in dit uur geen thema, genre of eenduidige klanken. Maar wel eigentijdse Turkse psychedelische rock. Een synthese tussen free jazz en cretensische luidmuziek en nog meer. Maar we gaan beginnen met de denkbeeldige volkmuziek van de Sloveense groep Chiron.

Dat was het nummer Same as the One She Hardly Remembered van het nieuwe album van Sheeran onder de titel A Universe That Roasts Blossoms for a Horse. Het verscheen bij het label Glitterbeat Records. Een mysterieuze naam voor een album met een al even mysterieuze en ongrijpbare muziek. En het is verleidelijk een genre op de muziek te plakken, maar echt veel zin heeft het niet. De band zelf noemt hun muziek liever Imaginary Folk en maakt hun muziek met talloze verschillende, soms eigengemaakte instrumenten. Nou, af en toe lijken klanken of ritmes uit verschillende folkgenres aan de oppervlakte te komen, om vervolgens weer onder te duiken. En zo meandert de muziek van Sheeran door dromerige klanklandschappen. Een prachtig voorbeeld van het loslaten van genres, tradities en vorm zonder geforceerd of onnatuurlijk te klinken. Ook de volgende band heeft veel verbeeldingskracht, Xyloris White. Dit duo combineert cretensische luidmuziek met free jazz, noise en punk. En ook bij hen klinkt de combinatie bijna vanzelfsprekend. Soms dromerig en kabbelend en dan weer woest en puntig. Zo vindt het duo steeds weer nieuwe manieren om een eeuwenoude muziektraditie te laten spreken.

Turkse rockmuziek wint al enige jaren aan bekendheid. De Turkse Gaysu Akyol brak wereldwijd door met haar eigentijdse vorm van Turkse psychedelische rock. En in Nederland is de band Altin Gün niet meer weg te denken van festivals. Beide acts laven zich aan dromerige en dansbare psychedelische sounds. Blijkbaar is er behoefte aan een hang naar het verleden en naar het uitbundige. Maar achter de dansbaarheid gaat vaak wel ernst schuil, die vaak door velen, door de taalkloof natuurlijk, verloren gaat. We gaan eerst luisteren naar een nummer van Umut Adan. Deze Turkse singer-songwriter is qua sound en thema's erg geïnspireerd door de Turkse protestmuziek uit de jaren 60 en 70. Op zijn nieuwe album zingt hij over politiek en de problemen van het leven in de grote stad. En daarna horen we een interpretatie van Altin Gün van een nummer van een Turkse zanger Troubadour.

De laatste artiest van vanavond, Tropical Camel, komt ook uit Israël, maar woont en werkt al jaren in Berlijn. Zijn nieuwste album, Awakening Spirits, verschenen bij het eigenzinnige label Rebel Up, is erg beïnvloed door de Berlijnse clubscene, maar gebruikt tegelijkertijd ook veel elementen uit talloze genres uit het Midden-Oosten. En natuurlijk is clubmuziek al vaak genoeg met genres uit het Midden-Oosten vermengd, maar Tropical Camel gaat verder dan de meeste oriental electronic music. Zo samplet hij niet, maar hij versnippert fragmenten en geluiden van traditionele instrumenten en zet die weer helemaal opnieuw in elkaar. Het microtonale aspect van de muziek blijft zo overeind. Tropical Camel is onderdeel van een beweging die verder wil gaan dan de clichés die er over muziek uit het Midden-Oosten bestaan. Dus geen dansbare samples en makkelijke oriëntaalse melodieën. Het resultaat? Dat is gedurfd, futuristisch en hard. Clubmuziek uit de Arabische wereld van de toekomst. Laten we hopen dat in 2020 dezelfde toekomstgerichte en vernieuwende kijk op traditionele genres aan de orde komt als vorig jaar. Een fijne avond nog en blijf vooral luisteren naar de concertzender.

U luisterde naar Anadolu Havasu. Dit programma werd voor u samengesteld door Rick Binnendijk. De volledige afspeellijst vindt u op concertzender.nl.

Dit is de Concertzender met het programma De Zwervende Microfoon en wel Flamenco Muziek, deel 4, het laatste deel. We beginnen met Manolo Caracol en hij speelt voor u fandango's, een soliares en een sicorias.

U hoorde de gitarist Manolo Caracol. Hierna speelt Nino de Ricardo een Alegrías, een Tarantas en een Bolerías.

U hoorde de flamenco-gitarist Nino de Ricardo. We vervolgen met de zangeres La Perla de Cádiz. Zij zingt Bolarías, duermerte curo, Sigurías, te fuiste di me vera, Saeta, detente Jesus mio. Saetas worden gezongen tijdens de katholieke processieoptochten. En tenslotte Alegrías, me valgo de mi saber.

U hebt geluisterd naar Carlos Montoya, flamenco-gitarist. Ten slotte enkele vroege opnames van de cantaore La Niña de los Penes. Petaneras, Soleares, nogmaals een Soleares en tot slot een Sigurias.

U hoorde La Niña de los Peñas. Dit was het programma De Zwervende Microfoon, samengesteld door Jan Kruijt.

0: We zijn deze aflevering van El Mundo begonnen met de Belgische mestizo-band de Rumbaristas. Gitarist en zanger Willy Fuego is onder andere bekend van de Spaanse band Amparanoia. Ieder optreden is een feestje. We gaan nu naar Frankrijk.
1: Sur les trottoirs, je pense à toi.

Luan Emera, dat is de artiestennaam van Anne Pécher, is een Franse zangeres en actrice. Ze werd met name bekend door haar rol in de film La Famille

Dat waren twee tracks van het album Inner Fire van het Canadese Soul Jazz Orchestra. Ze maken een boeiende mix van afrobeat, Latin jazz en funk.

Dat was de Iraanse zangeres Masha Fadat. Samen met de Noorse producer Erik Hielstad maakte Masha in 2015 het fantastische album Traces of the Old Vineyard. U hoorde zojuist twee tracks daarvan. De muziek is gebaseerd op teksten van de oude Persische dichter Rumi. We gaan verder naar het eiland Réunion en de Verenigde Staten.

Dat was muziek uit Nepal, afkomstig van het album Musique de Fête chez les Noirs. Het waren opnamen van de Zwitserse etnoloog Marguerite Lopziger-Dellenbach en van de antropoloog en muzikant Laurent Aubert. Tot zover dit programma, dat werd samengesteld door Kobe Evans. En gegevens over de muziek die we hebben uitgezonden, die vindt u uiteraard op onze site concertcenter.nl.

Dag luisteraars, welkom bij Orient Express. Vandaag Iraanse klassieke muziek. We beginnen met Dastgah-e-Shur. U hoort de volgende werken. Pish Daramat, Daramat, Tasnief, Salamak, Hosini en een oude Tasnief. De zanger Mozaver Shafti en het ensemble is Rast.